Lieke, is dat voor een dame van een dame van Wallis geweest daar voor jou met de Blue Bonnie Tyler, net hier op Ramka Radio. Wat voor jou, wie heeft jou hartig vandag? Hy is vandag 86 jaar oud. Nou, hy is gebore in Pontypridd, in Wallis ook. En hy is een Walliese popsanger eindelijk. En ook TV-persoonlijkheid van The Voice UK. En hy is gebore op hierdie dag 1940. Hy is vandag volle 86 jaar oud, kan nie glo. En hy sing vanavond vir ons een van sy groot country treffers. Hy het in die 80's het hy begin country opneem. In 1980 tot 86 het hy country opgeneem, country muziek. En hy het een paar country treffers gehad, maar hy het nooit op die boordeel gekom van die Billboard Top 100 nie, maar ja, by my stil, allemaal kende liedjes. So, op sy verjaarsdag vandag, een ou genaamd Tom Jones, vir jou pad met Green, Green Grass of Home. Dan al vir jou TB, met Blinding Lights, TB. En dan Dolly Parton weer met 9 to 5, 3 in 'n ry, op Ramkat Radio.co.za.

Dus de Queen geweest, die van country, wereldwijd geweest, Dolly Parton geweest, daar via met 925 op ramkatradio.co.za. Wat voor James Johnston van Australië, samen met Apple, Country is for me. Daarna voor jou van Zuid-Afrika af, nu het groep genaamd West, de Smack Young, Hugo Hewitt en Annie Bates, met de liedje genaamd I Can't Stop Loving You van Willie Nelson. Daarna voor jou pad Clive Bruce, die Midnight Cowboy, Crystal Chandeliers, drie in de rij op ramkatradio.co.za.

0: Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand. Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag koop nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, se kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag om 3 uur tot 5:30, so dis 2,5 uur is een gouwe treffers, en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek, die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendings wissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek uit jaar gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou, as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word, om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.
1: My naam is Hanlie van Rooyen van Kenton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kan jy saam met my en André op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sag koop nie.
2: Hi daar, ek is Mara van der Berg en ek luister na Ramkat Radio, country op sy beste.

Is er man geweest daar genaamd Clive Bergman, of is er Clive Bruce geweest daar voor jou Crystal Chandeliers, niet die op Ramkat. Maar voor jou Jake Owen, liedje genaamd Made For You. Dan voor jou Bobby Angel, van Zuid-Afrika, Robert Engelsman, You Ask Me To, liedje geweest van Wallen Jennings, van, ja, yeah, liedje geweest van, ja, yeah, Wallen Jennings. Ja, Wallen Jennings, ja, Wallen Jennings, ja, Wallen Jennings, hij heeft ook kind gemaakt, Wallen Jennings. En opgenomen geweest later door Elvis Presley en toen door Bobby Angel, Steve Hofmeyer, myself enzovoorts. So, op wat vind je ons gezet? Nou, eerst een liedje van Jake Owen, Made For You, dan voor jou Bobby Angel met You Ask Me To. En dan Demi Lee Moore met Neon Moon van Brooks & Dunn. Drie in de rij op Ramkat Radio.co.za.

Demi Lee Moore gewees daar vir jou met Neon Moon op Ramkat Radio. Wat vir jou langs James en my vriend Nest, al twee alweerlede en allemaal van jou goed geken. Maggie vir jou op pad, daarna Peter Maffay met You, dan Kuleski, To Make Me Feel Your Love. Drie in een rij, klink so. En een beetje later vir jou op pad, verjaarsdag van gister, hy het gister 86 geword, vandag vir jou Tom Jones 86, die oom het gister 86 geword, en hy blijnt in Suid-Afrika. So op pad, so is Maggie... You and to make me feel your love. Lekker luister.

word op en wakker met Rezaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

Albert West met Tell Laura I Love Her. Volgende op die draaitafel. Kom ons hou om aan draai en ons gaan luister na ene Bobby Vinton. En die liedjie is Mr. Lonely. Hier so ver kom al drie hierdie uit min of meer die selfde era uit. Mr. Lonely.

Valley of the Moon, Barbara Rey, en sy is nog steeds bel, feitlik elke week is sy nog op die verhoog, en ja, en sy gaan aan. Billy J. Kramer is volgende, hy is gebore William Howard Ashton, 19 Augustus 1943, en hy is een Engelse popsanger. Met die Decatos is een Kramer gedurende die 1960s deur Brian Epstein het treffers behaal met verskeie Lennon-McCartney composities wat nooit deur die Beatles opgeneem is nie, waaronder die Britse nummer 1 Bad to Me 1963. Kramer en die Decatos het in 1964 een verdere Britse toplijst behaal met Little Children, ook een baie mooi liedje, ek speel hom nogal gereeld, en het Amerikaanse sukses behaal as deel van die Britse inval. Sedert die einde van die beat boom het Kramer voortgegaan om op te neem en op te tree. Sy autobiografie, Do You Wanna Know a Secret, is in 2016 gepubliseer en hy het die plaat ook by name Do You Wanna Know a Secret? Do You Promise Not to Tell? Yep, dit, ek dink dit is daai ene. Kom ons hoor, Billy Kramer, Do You Wanna Know a Secret?

Billy J. Kramer, en ja, ook net 2 minute lang, en dit is, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Carpenter, en die secret is eindelijk, I'm in love with you. Ok, ons gaan nou Carpenters toe, en hulle was Amerikaanse vokale en instrumentele, of instrumentale duo, wat bestaan het uit broer en sisters. Karen, sy is in 1950 gebore, in 1983 is sy oorlede, en Richard Carpenter, gebore in 1946, hulle het duidelike sagte muziek gelever, muziekstijl, wat hulle gelever het, wat Karen se contra alto koor combineer met Richard se harmoniseringsverwerkings en kompositievaardighede. Gedurende hulle 14-jarige loopbaan het die Carpenters 10 albums saam met hulle talle, enkelsnitte en verskeie speciale televisie aanbiedings opgeneem. Ons luister na die Carpenters en hulle sing vir ons van 1971, denk ek is dit, For All We Know. Hier hoor julle duidelik Karen se contra alto stem.

Daar is hy, een baie unieke stem ook, wat ook enige plek uitgeken sal word, is die van Karen Carpenter, maar iemand wat in nabij, wat die selfde soort stem het. Ek praat van Morna en Marie. Sy is in een steenkool myn stad, Spring Hill, Nova Scotia gebore. Haar pa James Carson Marie was die stadsdokter, haar ma Marian Margaret Marie was een geregistreerde verpleegster wat haar leven gefokus het op die verhoging van haar familie en gemeenskapsgeriefswerk. Marie het 5 broers, haar pa is in 1980 op die ouderdom van 72 is hy oorlede van complicaties van leukemie. Haar ma is dood op 10 April 2006 op 92-jarige ouderdom nadat sy reeks beroertes onder hartoperaties ondergaan het. Nadat sy vroeg belangstelling muziek getoon het, het sy 6 jaar lang klavier gestudeer. Teen 15 het sy stemlesse begin neem. Elke saterdagochtend het sy een busrit van Spring Hill na Tatum Gouche, dit is Nova Scotia geneem, vir sanglese. Een van haar vroegste optredes was die vir die liekie Ave Maria by haar hoërskool gradeplegtigheid in 1962. Na hoërskool het Anne Marie vir 1 jaar die Mount Saint Vincent Universiteit in Halifax bygewoon. Sy het later lichamelike opvoeding aan die Universiteit van Brunswick in Fredericton bestudeer. Nadat sy haar graad in 1966 ontvang het, het sy vir 1 jaar fysische onderwijs aan die Hoërskool Summerside Prince Edward Island onderrig. Ons luister na Anne Marie, sy deelgawe van die Tennessee Waltz. Maar, ja, ek moet net sê, hier is een ander dame nou, ek weet nie, ek sien op Facebook, sy onder een van my followers en haar naam is Harriet en van tyd tot tyd sit sy ook liedjies op die groep en man, sy is op een druppel, is sy in precies diezelfde genre en sangstyl as Anne Marie en ook Karen Carpenter, maar ons, ok, ons luister na Anne Marie met Tennessee Waltz. Kom ons hoor.

Cliff Richard, al die jare, geen klat op sy naam nie, was nog nooit getrouwd gewees nie, was so een fling gewees tussen hom en Olivia Newton-John op die stadium, maar dit het nie na enige iets ernstigs gelei nie. Ek dink nogal, dit sal nou een damn mooi paarkie gewees het hy. Maar in elk geval, hy het vroeg in sy loopbaan al, het hy daar gesing van die Bachelor Boy, en lyk my, dit het om geconvince om een bachelor te bly, levenslang. Ok, hierdie meisie wat volgende op

Hey, baie mooie liedjie, mooi melodie aan hom, en dit is die klein strandkafeekie by die hawe. Ek dink Demis Roussos sing ook van die Café on the Bay of so iets, maar ja, die selfde weisie natuurlijk is die selfde liedjie. Right, Alpha Wil, hoe sê hulle, sy vrou wil nie, nee. Alpha Wil is een Duits synth popgroep wat in die 1980s gewild geword het. Hulle behaal trefferslys sukses soos met Solus, Forever Young, Big in Japan, Sounds Like a Melody, The Jet Set en Dance With Me. Ons luister na hierdie eenste Alpha Wil en ons gaan na twee van hulle luister. Die eerste ene sal wees Sounds Like a Melody en dan direct daarna Forever Young, al twee van Alpha Wil.

Dit was twee gewees van Alpha Wolf. Forever Young is die laaste enekie en dan voor dit Sounds Like a Melody. Ok, ons, ja, ek vergeet skoon ook, dis Sondag. Ja, ons doen gewijde liedjies op Sondag ook. So ek gaan eerst een speel van Annelie van Rooyen, een gewone liedjie van haar, en dan direct daarna gaan ons na een gewijde liedjie van haar luister. Sy is een van die bekendste sangeresse in Suid-Afrika met een geweldige hoeveelheid Afrikaanse treffers achter haar naam. Sy word gesien as een icoon in die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf en word gerespekteer as sangeres oral waar sy gaan. Bekende treffers is in Neem My Op Vlerke, Semio, Ek Lewe. Ja, ons gaan na luister na Soos Ou Vriende Doen. En dan gaan sy direct daarna vir ons die gewijde liedjie, ja, die oorwinningslied, gaan sy vir ons daarna doen. Annelie van Rooyen.

Hasy, dit was gister se birthday girl gewees, Emma, Elisma Tron, en sy het vir ons gesing, hoekom? Right, kom ons doen gauw nog een gewijde liekie hierso, en ek praat van Patsy Cline, wat vir ons gaan sing van 1959, denk ek, en dit is Just a Closer Walk with Thee.

Baie mooi gewijde liedje daar van Patsy Cline van 1959, Just a Closer Walk with Thee. Freddie Breck, hy was gebore Gerard Breker, 21 januari 1942 in Sonneberg, Thuringia. En hy is oorlede op 17 December 2008 in Rottach-Eggen, Bo-Beyere. Was een Duitse slaggersanger, componist, platenvervaardiger en nuusanker. Breck het vir, wel, as een machinist gestudeer en daarna sang studeer onder Heinz Gitz. Hy het slaggerslikies gesing. Dit is nou die John Reis slagger liekies, dit is lekker luister, amper volks muziek, sal my sê, wat op bekende klassieke melodie gebaseer was. Sy eerste sukses was Uber auf die Welt, dwars oor die wereld sal ek sê, gebaseer op Va Pensiero van Giuseppe Verdi's Nabucco. Dit het in Engels opgeneem as We Believe in Tomorrow en dit in 1972 as een enkelsnit vrygestel. Dit het vroeg in 1973 die Suid-Afrikaanse trefferslijste gehaal en hy het op, in die loop van sy loopbaan 5 platinumplate en 35 gouden plate behaal. Ons luister na Freddie Breck met die ene uit Nabucco en dit is natuurlijk We Believe in Tomorrow. Is dit nie deel van die slavenlied nie? Ek is nie seker nie, maar kom, ons luister, hier kom hy.

Harry Belafonte, bevoorig daar, om saam met Nana Muscuri, Try to Remember. Ok, ons is nou baie nader aan die einde, ek gaan sê, dat morgenmiddag, 7 uur, of dis morgen aan dan, he, 7 uur tot 8 uur, het Christo Du Plessis, het hy een program aan, een versoekprogram, en hy vra dat allemaal wat versoeken wil stuur, dit asjeblief vroegtijdig deur moet stuur na hom toe. Dit

Vanavond het ons hier op Radio 1, nee, Ramkat Radio, op Ramkat Radio, is Christo aan die beurt. Hy is een country sanger en hy saai uit daar van die jagkamp in Modimolle, daar buiten Nylstroom. En hy het ook altyd een baie, baie lekker luisterprogram, wat gaan oor country muziek. Country muziek is vir my die beste genre wat daar is. Is die lekkerste luister ene. En Jannie ken van, hy vertel ons van die liedjies en van die mense en van baie interessante en baie lekker luisterprogram. So dit is 6 uur tot 8 uur vanavond op Ramkat Radio. Ok, so ek hoop julle is gereed om achter oor te sit en daai twee programme dan te geniet. Right, ek gaan die twee, een wat ek my voorlaaste ene, of althans ja, nee, ek gaan twee speel en dan gaan ek uitspeel met een gewijde liekie, om by die gewijde program wat hierna begin, en dit is die Bybelstudie, soos gelever deur Dominee Gustaf Opperman, aan te sluit. Hy behandel op die oomblik psalms en hy trek op die oomblik by psalm 82. So as jy een baie interessante program wil luister, wat gaan oor die psalms en die ontleding daarvan, wat elke versie beteken, wees seker om ook skakel of ingeskakel te bly dan om daai ene te luister. Ok, ek het gesê, gaan twee, kom ons speel die eerste ene, Jim Reeves, There's a New Moon Over My Shoulder. Ons speel hom eers, dan sal ek kom by die volgende twee. Hier kom hy.

Begeit. Ek gaan uitspeel met Don't Fly Too High. En dit is Joanna Field, ons speel haar weergawe. Ek weet, daar is ook baie wat hom sing, maar ons speel Joanna Field vanavond. En dan gaan ek uitspeel met een gewijde lied, Ernie Ford, Tennessee Ernie Ford, wat ons gaan laat aansluit by die Bybelstudie, wat wel op om 6 uur behoort te begin, maar hy gaan seker so'n bietjie oorwees, ek dink so 4-5 minuut, maak het 8 minuut oor 6. Baie dank julle julle geluister het, ek sê groetnis en lekker week vir julle wat voorlee, geniet wat julle doen, doen wat julle geniet, ek sê bye for now.

0: Want daar werd weer.
1: Echt weer, ja.
2: Tequila!
0: Nog een keer ver, Tuur.
1: Ver 3.
2: Goed.
0: Ik geef versie, maar dat is een steen.
1: Wel, oké. Okay.
0: Ik ga er weer.
2: Tequila!
0: Dank je voor jullie. De James geeft zelf weer met tequila op ramkaartradio.co.za. Vandaag is een saxofoon, thema van alle liedjes met twee keer saxofoon. En die, behalve nou, die volgende die wat nou iets uitstaande is. Verjaarsdag vandaag, zei vierde van die zesde maand. Vandaag via Christopher Durou, Divan de Beer en Flippie Pretorius. Is nou my pelle op Facebook, bij jou Pieter, ek hoor as baie meer as myne.
1: Ja, vanavond, of eindelijk vanmiddag, nee, verjaarsdag op my Facebook, vrienden op Facebook, Linda Visser, Theresa van der Merwe, Willy van der Merwe, hulle is nie familie nie.
0: Ja, oké. Okay.
1: Vernon Parsons, Bernadette Engelbrecht en Amanda Kamfer. Baie geluk vir julle, hoor.
0: Baie, baie geluk, maar nog baie jare vir julle wees, dan ons onself, ek en Pieter, as ook Ramkaart Radio en nie, ja, kan wat deelik. Maar vandag vir jou, vir die bekende mense, wat saam jou verjaar, Amerikaanse videospeletjie ontwerper van, onthou jy nog Prince of Persia? Ou videokind gewees.
1: Ja, ja, oud.
0: Nou, Jordan Mechner het hom ontwerp. Die game. Goed. Hy is vandag 62 jaar oud.
1: O, well, oké. Okay.
0: Hy is jonger as jy.
1: Ja, dankie. Jy moet op in my ouderdom weggee oor die radio.
0: Amerikaanse actrice van Mrs. Smith, Wanted, Salt, Maleficent en sovoorts, geboren in Los Angeles, Californië, vandag 51 jaar oud, 51 jaar vandag, Angelina Jolie.
1: Well.
0: Vandag 51.
1: Well, Brad Pitt's ex-vrouw.
0: Ja, ja. Af, ja. Af, vikkerlig.
1: Ja.
0: Vandag 82 jaar oud Roger Bowles, Scottish saxofoonspeler van die groep Average White Band, gebore in Broadferry, Skotland. Hy speel saxofoon vir die band Average White Band.
1: Ek ken die band glad nie.
0: Ek ook nie, maar ek gesien die jaar vandag.
1: Ok, maar Average White Band, wat is nog sy naam?
0: Vandag ook vir jaar gebore in 1995, is Skotse, hoor nou mooi, is Skotse rugby in die vleel. 48 toets heeft gespeeld voor Skotland, 3 voor die Britse en Ierse Leeuws, Edinburgh Rugby, 87 wedstrijden.
1: Jo, dat wil gedoen wees.
0: Zover, hij is vandaag 31 jaar uit vandaag, net zo baie gespeeld, al grote rugby, professionele rugby.
1: So, hij het amper 1 wedstrijd vir elke jaar gespeeld.
0: Ja, omtrent. Geboren in George, Zuid-Afrika. En daar hy speel rugby voor Skotland.
1: Ja, ja.
0: So, daar moet ek sê, dis Duane McMurray. Nee.
1: Well, of McMurvy.
0: McMurvy. Doan van de Merwe, vandaag 31 jaar oud. En daarvoor speel ik voor jou willekie van Pieter Smit. Zonder de saxofoon. Stukkie van de Merwe. Ze moet niet speel voor die bullen, by the way.
1: Wel goed.
0: Akker van de Merwe, ze moet niet. Maar doen voor jou vandaag.

Hallo julle, DJ Tash is hier so, skakel gerus in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle da.

Couch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

0: Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus voorlê. Ons het nie sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste verwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel net hier op Ramkat Radio.
1: Hey body fans, and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks. Was jou

0: Líkir fyrst af hann Stromae, sweetie. Hallo, vandaag is op rangwaterradio.co.za. Ik wil nog zeggen, nog een keer speel van die movie, Dirty Dancing met saxofone, ne?
1: Oui, ja, je hebt het gezien.
0: En het jou ooit gedink dan dat actually die song het pertinente saxofone zullen?
1: En wat ze song het is, Jannie?
0: Time of my life.
1: Oeh, time of my life.
0: Wat het laatst gehoord? Wat het laatst movie gekeken?
1: Nee, lang terug hoor.
0: Lang geleden.
1: Lang geleden.
0: Time of my life.
1: Toen ik nog een kinders was.

0: Get Out of My Dreams and Get Into My Car, Billy Ocean, 1988, Billboard 100 gehaal, die liedjie, nee.
1: Ja, ek onthou dit nog in my jonger dae.
0: Net na die AMI.
1: Ja, so wat 4 jaar na die AMI, was hier nou vir ons
0: treffer
1: gewees. Nee?
0: Ons thema laatst week was ons gewees, liedjies uit movies, rolprente.
1: Dat is correct.
0: Nou, ons het liedjie gespeel laatst week wat in vanavond weer gaan speel. Want jy was nou laatst week, laatst maandag en hierdie maandag, jy sê die song gespeeld, weet jy?
1: Ja, ja.
0: So, as we het nou ook net doen om jou plat thuis voor by die show.
1: Ek herhaal.
0: Lekkie van die Beach Boys, Kokomo.
1: Kokomo.
0: Hy het ook slags gevoer.
1: Ja.
0: Wat wat ek nou gesien, Gerrit gevraag, Gerrit, die DJ gevraag, of nie in Baker Street, hy begin met een baie pertinente saxofoon, maar hy het gespeel begin van die show. Amper nie, nee, hy gespeel net na die eerste een met Mr. Saxo Beat was. Maar is op wat veel nou liekie van die Beach Boys? Dik hier naam Kokomo, dan altijd vir jou liekie van die week van Graanse kant af. Net hier op ramkwadradio.co.za. Kokomo van die Beach Boys van die rolprint.
1: Kokomo.
0: Cocktail. Tom Cruise. Enjoy.

word op en wakker met Rezaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

Howdy, my naam is André van Rooyen van Ramkat Radio. Skakel elke woensdag aand in om 7:00 en kuier saam met my en Henry op iets van als lewendag op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sag koop.

0: Ik kreeg zelf hier van Bruno Mars, samen met Mark Ronson, Uptown Funk, op Ramkata Radio, open, ah, die gebied eens afgevoerd.
1: Nee, dat is om een keer gevraagd, maar toen je mij daarop gewijs.
0: Hij is pertinent daarin.
1: Ja.
0: Nou Pieter, lang terug, 1988.
1: Ja, ja.
0: Toen kom maar Tannie van Wallis, zo kort tijd, Tanniekie.
1: Ja.
0: Nee? Toen zing zij een liedje. In 2 jaar na, 1990, toen kom maar aan Tannie van Amerika.
1: Een lang tannie.
0: Met zikke woeste haren. Ja. Een man zijn naam was Ike.

0: Dat was een tijd al gepraat. Dolly Parton?
1: Nee, nee, Bonnie Tyler.
0: Well, okay.
1: De original zanger is geweest van The Beast. Pas je op, Elfjes. Nick Nat heeft iets van alles aangebied van Andy Ludwig Vinter van Kimberly af. Tot de volgende keer. Pas je op. Hey, goodbye. Zie je niet bij van Andy?
0: Ja, ik wacht een spanning dat ik ook kans krijg. Baie dank dat jullie ingeskakeld het. Weer eens een baie lekker, prettige program. Jannie, weer eens, jy het baie moeite gedoen om die liedjes uit te kies met saxofone. En ek het baie geleer vanavond, hoor, moet ek sê.
1: Baie dankie.
0: By jou kennis van elke liedjie saxofone gehad. Baie dankie. Allemaal mooi bly. En onthou, ons raai duime na boe, lewe is mooi.
1: Daar is een kant in, Kubai.

as jy nou nog wasse jou ore het, dan weet ek nie so mooi nie. Ach, as jou ore moet dat uitspuit, papa. Like a thunderstruck, let's get rocked, smoke on the water, sharp-dressed man, and now living after midnight. Dat het jou ingebring hier in die show in, en ek hoop jylle het hy bekie kopskut, en langhaar muziek, en langbaard muziek, en goed, daar die 70s uit, ek hoop jylle het het geniet. Dit is vir my baie gedoen, ek krijg nie miskien ekie mee so koutie, ek het so bekie gaan jive hier in die studio, lekker man, lekker. So groet is jylle allemaal, ek sien net een paar lekker WhatsApps al deurgekom, en ons gaan definitief nou daar by die WhatsApps uitkom, en kyk wat daar aangaan. Yes, like, ja nie wat, hier sommer jylle paar wat ingekom het. So, sonder om verder tyd te mors en dinge, goed, gaan ons sommer oor na die volgende liedjies toe, is wie het ek hier op? Erasure, so Take a Chance on Me, en dan Frankie Miller, so Darling Remix, geniet hom.

Hey, daar is speciaal voor vriend Bertie. Kijk, hij maakt een jol vol, papa. Hij maakt een jol vol, hij kan. Ik wil hem ook dit groet voor die van Rooyens af van Kempton Park, Hanley en André. Ook gesoute omroepers hier bij ons en liefdevol, geliefde omroepers hier bij ons op Ramkel Radio. Nancy, Hanley, ik hoop jullie geniet ook die muziek. En dan ons vrienden uit Ierland uit, Laurie en Brian Boegler. Hulle is daar uit Birr in Ierland. En dat is nie Birr verkoud nie, is B-I-R-R. Dat is die plek waar hulle woon. Welkom ook aan julle, Laurie en Brian. En ek hoop julle geniet ook die muziek vanavond. En ja, waar was ek nou laas gewees? Nou is ek so heel van my story af hier. Dis wat ek nog wou gesê het. Julle weet nou, ek was nou die laatste tyd nou nie meer een gaskunstenaar tussen 8 uur en half 9 nie. En ek het die uitnodiging gesê, gestuur aan almal wat daar buitenkant is wat saam luister, is, jy kan vir my so 8, 7, 8, 9, 10 liedjies selfs, kan jy vir my stuur, en dan kan jy, as jy wil, dis nie verpligting nie, as jy wil, kan jy vir my voice note of WhatsApp of iets stuur en sê, dit is nou jou gunsteling liekies, en miskien daar ek so'n bietjie uitbrei oor die liekies, en dan speel ons dit tussen 8 uur en half 9, en so wil ons vir julle ook kans net betrokke kry by die program, en ons val vanavond weg, die eerste mense wat vanavond die eer het, om die ijs te breek hier op Ramkel Radio, as ek het so kan noem, is die dubbel A's, daar van Velderif, Alta en Anza, van Remax, in Velderif, ek sê ek nou amper Vriendendal, Alta en Anza van Velderif, hulle twee by mekaar, koppe by mekaar gesit vanmiddag op die kantoor, en toe het hulle vir my so, elkien het hulle eie paar songs gestuur, Alta was weer voor op die waas, soos altyd, en so like ek haar, en so ken ek haar, moet 7, en Anza moet 5, nou ok, ek weet nie of ek al 12 ingepas gaan kry nie, maar baie dankie julle, ek mis nou net die voice note of die WhatsApp oor hoekom julle die songs gekies het, maar ons het vanavond, lyk het vir my, 80's half uur, alles gaan in die 80, al hierdie muziek kom in die 80's uit, so ons noem het sommer a 80's half uur of a 80's half hour van lekker golden oldie 80's muziek wat hulle vir my deurgestuur het. Baie dankie vir julle moeite, Alta en Anza, en ek hoop julle en julle manne, die manne in die, by die huis wat nou vuur maak natuurlijk, en chops moet braai, en al in dop moet gooi, en koffie en thee moet maak, al goed, ek hoop hulle geniet saam met julle, julle keuse van muziek. So van 8 uur tot half 9 vanavond is het die dubbel A's, Alta en Anza van Velderif, sy muziekkeuse wat ons gaan speel. So, right, so daar is die ding ook so. As jy ook dit wil doen, as jy in jou pelle daar by die werk, so iets wil doen, stuur vir my een lysie van muziek, na 060-841-8631, dis my WhatsApp nummer hier in die studio, 060-841-8631, dan speel ek dit vir jou met die grootste liefde, tussen 8 uur en half 9 elke woensdag aand, net hier op www.ramkatradio.co.za.

0: Daar sê, dit was dan, ek het nou amper hier my tyd verloor hier, so Stefan Visagie met I'll Be Okay, en natuurlijk dan, Henko de Tooi, met een van sy nuwes, The Gambler, lekker nommerkie daai van Henko af, en, waar was ek nou gewees, ek het nou so iets wat hier van my syfers verloor, want ek was nou hier bezig, want ek is hier bezig met een groot verrassing, vooral vir die Namakwalanders, die mense daar uit my Namaland en Alexanderbaai en die wereld uit, hier is een groot ding aan die broei, maar kom ons hoor eens gauw wat Willem Snorre daar gekry het met Hannes, kom ons luister.
1: Kom.
2: Daar
0: is hy.
2: Oké.
1: Daar is hy, goeienavond DJ Toy en Ramkat Radiostasie, dit is nou lekker om met julle kennis te maak en ek wil sê aangename kennis ook aan jou luisteraars, man, ek hoop julle kijk sommer lekker, wat ek vanavond hier gehoor het, klink het my of jylle sommer een lekker stasie is, met lekker mense. Jy weet, Willem kyk hier nou by my, en ek en hy is groot boermuziekliefhebbers, soos hy seker of jylle gesê het. En ons het altyd een paar stasies wat ons gedeel het, en een van ons ginseling stasies was pad langs huis toe, een radiostasie daar in Namibië. Ongelukkig daar die mense dood vir ongeluk, en kan ons nou nie meer na hulle luister nie. Maar ek dink ek het al vanavond net een goeie alternatief hierso gehoor. So, ek gaan my best probeer om nou en dan ten minste in te skakel en julle te luister op woensdaande. En nou wil ek ook sommer aan nou Willem en sy vrou sê, baie dankie vir julle lekker keer, man, vir al julle moeite. Julle het nou sulke lekker kos hier by ons gemaakt en het ons so lekker kom maak, dat ek wil hier moet 2 weke nog keer, maar hulle wil niks weet nie, hulle is harde kwas. Hulle sien, hier gaan hulle hard werk, want ek kan nie kos maak, ja, hulle moet kom kos maak. Maar ek gaan vir julle sommer net so, Willem kan nou nie gitaar speel nie, so ek gaan sommer vir julle so stik op die concertina speel, een Wesselse Ties, en dan wil ek vir julle sê, goeie nacht, en dankie dat ons samen met julle kan keer.

Mexican Girl Island remix wat jy nou geluister het en ja, waar is het lekker? Hier is het lekker, net op www.ramkadradio.co.za en die volgende half uur behoort aan die dubbel A's daarvan Remax in Veldrif, Alta en Ansa. Geniet hulle muziek saam met hulle.

The Highwaymen met Good Hearted Women, so 'n lekker stukkie country, en voor het Johan Liebenberg met Longfellow Serenade. En die country kitare daar achter het my nou hier in mood gesit. En my mood is nou kitaarmuziek. En ek dink ons gaan vanavond om uitwerk hierdie laaste 10-15 minute met lekker, lekker kitaarmuziek deur die kitaarmeesters. En ons het baie kitaarmeesters in ons land. So, as jy van kitaarmuziek hou, sit harder, die volume, hier kom hulle. Sorry, die eerste is die kitaarmuziekie, is Henko de Tooi met Bekvleikie, Wipgat, maar is net so lekker.

Hoezeer lekker was daarom nog nooit slecht geweest, nee. Lekker, lekker, lekker vier gitaarnommerkies daar in die rij waren. Die eerste een was nou sommer gitaar en backflate geweest, sommer stakkie bonus daar geweest. Henke de Toei met Wipgat vast, vat vast dansorkest met laat aan boogie. Henny de Brein en die gitaarkerels, vat om papie. En dan nou die laatste song was Michiel Visser, of waar is die Visser se broer, Michiel, met Michiel se boogie. So het ons daarom gekom aan die einde van nog een suksesvolle woensdag aan. Ek hoop jy het nie die steik of die chops geverbrand nie, of die braaibroodjie nie.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Alsite, vanaand, Ramke Radio op in 7-6 is al meer op goes wereldwijd. Welkom, welkom, welkom. Nee, als je van die 60s, vroeger 70s is, dan gaan jy gewoonlik een van die mense wees wat nooit kon spel nie. Want die bands in die era, wat hou jy nog van hulle, hoor jy so. Bands van die 60s en die 70s. Hulle moes altyd die songs of woorde vir jou spel. Hey, what up? Ons is baie welkom by Ramke Radio op 7.0 vanavond. My naam is Rob Goos en ek wil jou genaamd geselskap hou tussen 6 en 8.30. Is vanavond die eerste keer, wil ik vir jou sê baie, baie welkom. En as jy ouder gewoon ingeskakel is, wil ik vir jou sê eerstens baie dankie en welkom terug. Ja, vanavond gaan ons weer vet pret, he, en soos ander gewoonte 066-032-3973 is die WhatsApp line in die studio. As ek tevinde vir jou gesê, kan jy natuurlijk op die groen knopje net boor die play knopje druk, kies vir my op goes en dan gaan jy reg uit na jou WhatsApp. Ja, ek hoop jy het een lekker week gehad. Die week was al redelijk kleurig geweest in die Kaap. Vandaag ook weer lekker koud en nat geweest. En ek hoop van harte het een lekker reentje gehad daar waar jy by jouself bevind. Vooral aan hier in de Makkelandse Valley. En hoop ek het sommer lekker reen geval. En die blommetjes kan augustus maand baie mooi wees. En dan sommer lekker groot groen weivelde vir die skaap en die goedjes is. Hè? Ja, nee, dit is natuurlijk een ding in die mense in de Makkeland nie eindelijk vervang nie, is wipers, hè? Hulle vervang nie sommer wipers in de Makkeland, hè? Maar ek het natuurlijk 6.30 op Ramke Radio, is het weer grappie tijd. Hoho, moet die spelie papa. Disastrous Mastery op Ramke Radio op 7.0. Baie welkom, ons gaan sommer afskop met een lekker Nicholas Lowe nommerkie. Vanavond saam met jou tussen 6 en 8.30. Welkom bij Ramke Radio op 7.0.